0: της Q Fouter Radio. Q
1: Music.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

café van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Oh, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Q Foute Radio. Q Music. Q Music.

0: Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Er zijn gisteren 12 gewonden gevallen bij verschillende ongevallen op de E34. Een man van 28 uit Lille die met een motor onderweg was, kwam om het leven. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt burgemeester Marleen Peters.
2: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus ja, dat die 3 ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
1: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die opnieuw geopend. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 15 doodgeschoten. 2 anderen raakten gewond. Een jongen van 13 is in levensgevaar en een jongen van 14 is er minder ernstig aan toe. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. Volgens het parket spelen de feiten zich af in het drugsmilieu. Ook de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival is achter de rug. Opnieuw kregen 10 landen een ticket voor de grote finale zaterdag. Onder meer topfavoriet Denemarken kon zich gisteren plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Ze zullen het dus onder meer tegen onze inzending Esila opnemen. Zij slaagden er dinsdag in om een plaatsje in de finale te bemachtigen. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna wel meer bewolking en ook nieuwe buien. Frisse maxima rond 13 graden. Morgen begint met brede opklaringen en daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het stilaan warmer.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Auto
1: 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
6: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
7: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar €5.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Q. Q Foute Radio. Proud to be Foute.

0: doorzomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
3: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen je graag.

0: verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
0: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
2: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
3: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
2: Sorry, kan dat wat korter?
3: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is supervers.
2: Nee, korter.
3: Koop lokaal. Voilà.
4: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Q. Foute Radio. Proud to be fout.
7: Q Music.

0: Academia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Krevel.
2: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
3: Q Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. We geven een steeds groter deel van ons inkomen uit aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie en Bilt. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
5: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
4: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller omhoog gaan. Bij de verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn 12 gewonden en 1 dode gevallen. Het dodelijke slachtoffer is een motorrijder van 28. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
6: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus ja, dat die 3 ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
4: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die wel opnieuw geopend. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al lang geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping trouwens aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens het tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen. De halve finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
7: Finland is de grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat het echt te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd. Daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
4: Onze inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Ze is als vierde aan de beurt na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna meer wolken en buien. Frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
3: Oh,

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
1: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
0: Met een wel heel bijzondere bagage.
1: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
0: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
1: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
0: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
1: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.

0: jouw zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
3: Q Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarinval. Volgens N-VA is het een achterpoortje om langer een uitkering te krijgen, zegt politiek journaliste Fleur Mees.
5: Vanaf 1 januari verlies je je uitkering nadat je langer dan 2 jaar werkloos bent. Maar als zij zich voor 1 januari 2026 hadden ingeschreven, dan mochten zij hun uitkering behouden zolang hun lessen duren. Die maatregel kwam er omdat de regering wilde vermijden dat mensen die een opleiding tot een knelpuntberoep volgden, daar plots mee zouden moeten stoppen omdat het financieel te moeilijk wordt.
4: De vakbond reageert dan weer dat zo'n opleiding net de ideale manier is om mensen snel aan het werk te krijgen. We geven een steeds groter deel van ons inkomen aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie Enbeeld. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
6: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan 900 euro voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
4: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller stijgen. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al weken geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Esila kon zich dinsdag al plaatsen. De finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
7: Finland is een grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus te rekenen. Mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
4: Ons land is als vierde aan de beurt na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt wisselvallig, vanaf dinsdag wel stilaan warmer en droger.

0: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god!
7: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
8: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
9: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
11: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
12: Goesting in mijn wereldreis.
13: Elke maand.
12: Lekker chillen in paradijs.
13: Elke maand.
14: Win for life.
13: Win for life.
14: Win tot €5.000. Elke maand.
13: Elke maand.
14: Je leven lang.
15: Q Foute Radio. Q Music.

0: jouw zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Proud to be found.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Q Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarinval. Wie zo'n opleiding volgt, behoudt zijn uitkering zolang die lessen duren. En dus denkt N-VA dat werklozen het gebruiken als achterpoortje. Politiek journaliste Fleur Mees.
3: N-VA denkt inderdaad dat niet iedereen met de juiste bedoelingen aan die opleiding gestart is. En ze wijzen eigenlijk ook met een beschuldigende vinger naar de vakbond. Zij organiseerde workshops om werklozen te begeleiden die een uitkering zouden verliezen door de maatregel. En tijdens die workshops zouden ze gezegd hebben dat ze langer financiële steun zouden krijgen als ze die opleiding zouden starten.
2: De vakbond reageert geschokt. Ze benadrukken dat het hun job is om werklozen aan het werk te krijgen en dat dat het snelst gaat via een knelpuntberoep. Betaalbaar wonen ging er vorig jaar opnieuw op achteruit. Alleenstaande huurders in Vlaams-Brabant en Antwerpen besteden zelfs 2/3 van hun inkomen aan woonkosten, zoals huur, leningen of energiefacturen. HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
2: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller stijgen. In het Koning Boudewijnstadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laten Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad. Anderlecht kan zich ook aan een stevige rekening verwachten. De stad Brussel is op dit moment de kosten nog aan het berekenen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade op tot €70.000. België is als vierde aanzet op de finale van het Eurovisie Songfestival zaterdag, net na Israël en voor Albanië. Onze inzending Essila stootte dinsdag door naar de finale met haar nummer Dancing on the Ice. Gisteren plaatsten ook Denemarken, Oekraïne en Australië zich. Journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
5: Finland is de grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus te rekenen. Mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
2: Dat Israël mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival zorgde al voor veel ophef. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.

0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
4: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
3: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
5: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
8: Koop lokaal, voilà.
7: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
9: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
10: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
11: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Dit is Q Foute Radio.
13: Q Music.
14: Q Music.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
3: Ons venten zijn bendidioten.
4: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
5: De geschiedenis van uw Google Chrome.
6: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
3: Respect wil ik nog wel proberen.
7: Mamma mia!
8: Wat was dat?
9: De nieuwe comedy-reeks
7: Strike!
9: Nu exclusief op streams.
10: Radio.

0: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. De rente op woonleningen zit op het hoogste pijl in 12 jaar. Wie een vaste rente neemt voor een lening op 25 jaar, betaalt meer dan 4%. Dat blijkt uit de rentebarometer van Immotheker Finotheker. HLM-beursexpert Pascal Papen legt uit hoe dat komt.
4: De inflatie die is gestegen. Begin dit jaar was de inflatie amper 1,7%. Maar momenteel bedraagt de inflatie al meer dan 3% en later dit jaar zou dat zelfs 4% kunnen worden. Dat ligt natuurlijk aan de stijging van de olieprijs.
3: En gezien de politieke spanningen worden er ook niet meteen rentedalingen verwacht. In het Koning Boudewijnstadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laat de Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad, die is op dit moment trouwens de kosten aan het berekenen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade nog op tot €70.000. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China is afgelopen. Hij nam vanochtend afscheid van de Chinese president Xi Jinping en stapte meteen daarna op het vliegtuig richting de VS. Volgens Trump is er een fantastisch handelsakkoord gesloten en zou China beloofd hebben geen militair materieel meer te leveren aan Iran. We krijgen een bewolkte dag met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog brede opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook begin volgende week wordt het wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
2: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
1: Met een wel heel bijzondere bagage.
2: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
1: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
2: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
1: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
2: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Q Foute Radio. Proud.

0: tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% korting voor W-plus-leden.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Are you ready?
12: Dit is
13: Q Foute Radio.
12: Q
13: Music.

0: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel, leef beter.
8: Q-Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen. Al maar meer verpleegkundigen in woonzorgcentra doen dat als zelfstandigen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Dat aantal is in 2 jaar tijd vervijfvoudigd. Maar dat is geen goede zaak, zegt Schrijvers.
10: Het kost voor eerst veel meer en dus het dreigt onze zorg ook duurder te maken. En natuurlijk is het ook voor de bewoners zelf gewoon geen goede zaak. Niks is beter dan dat vertrouwde gezicht.
9: De rente op woonleningen zit op het hoogste pijl in 12 jaar. Wie een vaste rente neemt voor een lening op 25 jaar, betaalt meer dan 4%. Dat blijkt uit de rentebarometer van Immoteker Finoteker. HLN-beursexpert Pascal Pape legt uit hoe het komt.
11: De inflatie die is gestegen. Begin dit jaar was de inflatie amper 1,7%. Maar momenteel bedraagt de inflatie al meer dan 3% en later dit jaar zal dat zelfs 4% kunnen worden. Dat ligt natuurlijk aan een stijging van de olieprijs.
9: En dat komt natuurlijk door het conflict in het Midden-Oosten. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is afgelopen. Hij nam vanochtend afscheid van de Chinese president Xi Jinping en stapte meteen daarna op het vliegtuig richting de VS. Volgens Trump is er een fantastisch handelsakkoord gesloten en zou China ook beloofd hebben geen militair materieel meer te leveren aan Iran. We krijgen een bewolkte dag met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog brede opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
12: Oh.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
3: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
6: Ah. Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
7: Jij hebt de power met de Eneco-app.
8: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
9: Hoe weet jij dat, papa?
8: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
9: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
8: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
9: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
8: Nee, maar ik wel.
7: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
10: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god, mama, dank u!
11: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
12: JBC!
11: Voorwaarden op jbc.be.
13: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
14: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
15: Koop lokaal. Voilà.
14: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Een stralende huid? Dat kan met de Must Huif van Kruidvat, die je

0: echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Q Foute Radio.
4: Q Music.
3: Proud to be fout.
5: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Green for life.
3: Green for life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Q Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werd de extreem hoge waarde oxameel gemeten. Dat is een pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
9: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder, en het is ook gevaarlijk voor de mens.
8: Volgens de watergroep is er geen gevaar voor het drinkwater daar. Al maar meer verpleegkundigen in onze woonzorgcentra werken als zelfstandigen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Het aantal is in 2 jaar tijd vervijfvoudigd, maar dat is geen goede zaak, zegt Schrijvers.
10: De reden is heel duidelijk, hè? Dat is gewoon omdat er zo'n personeelskrapte is dat ze noodgedwongen naar die oplossing grijpen. Maar op zich is het natuurlijk geen goede zaak, want het kost voor eerst veel meer en dus het dreigt onze zorg ook duurder te maken. En natuurlijk is het ook voor de bewoners zelf gewoon geen goede zaak. Niks is beter dan dat vertrouwde gezicht.
8: De stijging aan zelfstandige werknemers is te wijten aan het nijpende tekort aan vaste werkkrachten in de sector. Wie op dit moment een reis naar Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Piet Meijeren van reisorganisatie TUI.
11: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
8: Europese bestemmingen als Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk weer naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat hij eigenlijk dood is. Zwemster Florine Gaspard heeft haar eigen Belgisch record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje en dat is 700ste sneller dan haar vorige record. Vanmiddag bewolkt met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En volgende week begint wel nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
12: All systems go!
7: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 12 tot 2, dit is De Foute Firma. Born en Arne.
13: Ja. Goedemiddag. Weer zo'n heerlijk verlengd weekend zoals mij en Junior wel een paar kennen. Iedereen richting terras, lentefeest, barbecue en vakantiegevoel. Maar het is toch een beetje herfstvakantie als ik naar buiten kijk.
14: Ja, echt een fout weertje. En we hebben ook weer een nieuwe Foute Firma deze week. Ja. Barbecue for You uit Isegem.
13: Ja, dus je mag je verwachten aan veel foute muziek van hen. En waarschijnlijk ook toch een goestingsken in vlees, een sausje of een aperitiefken of zo. Welkom bij de Foute Firma.

0: Smetje van Lies tot 10 over 12. Welkom bij de Foute Firma op Q-Foute Radio. Vandaag is Barbecue for You uit Izegem onze Foute Firma van de week. En we hebben Ilse aan de lijn. Goedemiddag Ilse.
1: Goedemiddag.
0: Hey, zeg eens, wat doen jullie precies bij Barbecue for You? Het klinkt me vrij logisch en er zit ook Q in en for you, dus wij zijn al helemaal van. Maar de naam maakt ons natuurlijk niet alleen van, maar ook een beetje hongerig, als ik het goed heb.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Wat is jouw vraag precies?
0: Ah, maar ja, wat doen jullie juist bij Barbecue for You?
1: Ah, wat wij juist doen? Ja, het is eigenlijk begonnen vanuit het concept barbecue. Een beetje een uit de hand gelopen hobby. En vervolgens zijn we beginnen ons interesseren in de andere sectoren, zoals frituur en ook catering in het algemeen. En dan hebben we eigenlijk ook nog een kip aan het spit. En dat zijn een beetje de dingen die op die manier zijn gegroeid doorheen de jaren.
0: Dus wel redelijk geëscaleerd dan van barbecue naar frietjes en dan nog kip aan het spit erbij. Dan heb je intussen een aantal foodtrucks of zo.
1: Ja, intussen hebben wij een tweetal foodtrucks die wij inzetten op verschillende evenementen, maar ook festivals. Een van de festivals waar wij elk jaar opnieuw terugkomen is Festival Dranouter. Daar hebben wij een groot aandeel.
0: Het is in de buurt ook bezig, hè, als ik je zo hoor. Hey?
1: Ja, klopt inderdaad.
2: Ja, jullie zijn het Izegem, dat is die West-Vlaamse ondernemingsspirit, zonder twijfel. Zeg, en wat doe jij zelf precies dan binnen het bedrijf?
1: Ik zelf hou me een beetje bezig met het organisatorische en ik spring bij op momenten wanneer dat heel druk is. Daarnaast probeer ik ook een beetje mee bezig te houden met de socials en dergelijke.
2: Ja, dat is mijn taak. Want voor de duidelijkheid, het is niet jouw bedrijf, denk ik, hè?
1: Het is eigenlijk het bedrijfje dat opgestart is bij mijn papa en mijn mama hebben dat samen uit de grond gestampt. En mijn zus en ik zijn doorheen de jaren beginnen deel uitmaken van het bedrijf.
0: Ja, maar jullie werken daar niet fulltime. Jullie hebben in de week dan een andere job en dan op momenten dat het druk wordt voor foodtrucks, dus in vakanties en lange weekends zoals dit erin is, dan wordt het waarschijnlijk druk daar en dan ga je aan het werk voor Barbecue for You.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ah, okay. Jullie hebben vooral de foute muziek gekozen vandaag. Is er zo een nummer dat een soort van lijflied is voor Barbecue for You? Of bepaalde foute muziek die vaak oplicht als jullie aan het werk zijn?
1: We hebben er een aantal natuurlijk in de lijst gestoken. Eentje daarvan komt nog aan bod. Dat is even serieus van Baila Baila.
0: Ja?
1: Wat dat wij ook heel vaak dansen is het liedje dat je net hebt gedraaid. Hè? Dat is Smitje.
0: Ja, goed,
1: dat is eentje die
2: de West-Vlaamse folklore. Dat snap ik.
1: Ja, dan kunnen wij niet stilstaan, inderdaad.
0: Heerlijk. Zeg maar, de boysbands zijn ook wel goed vertegenwoordigd. Ik zie hier Boyzone en de Backstreet Boys klaarstaan straks. Dat is de keuze van uw papa Frankie, ongetwijfeld. Die zal fan zijn.
1: Toch een beetje minder, denk ik. Ik denk dat de invloed is van mijn zus en ik.
0: Ah, toch wel.
2: Ja, wij gaan de komende 2 uur alle foute kantjes van Barbecue for You leren kennen, Ilse. Maar eerst genieten we van een heerlijke foute plaat. 2 foute uurtjes. En voel je het al een klein beetje, Ilse? Voel je het de foutheid al een beetje?
1: Ja, we zijn erop voorbereid.
2: Ah, de Jacksons ook.

0: hulp is onderweg. Goldband met noodgeval.
1: De foutste collega.
0: Ja, eigenlijk zijn die mannen ook allemaal foute collega's, hè, van Goldband. Dat waren stucadeurs of plakkers, zoals we zeggen in Vlaanderen. En voor ze fulltime popsterren werden en nu overal backstage vooral blijven plakken.
2: Ja, hebben jullie op het werk ook zo iemand rondlopen waarvan je denkt, hoe is dat eigenlijk mogelijk dat die nog nooit een officiële prijs voor foutheid gewonnen heeft?
0: Zo die... Ja, omdat wij die beker nog niet hebben uitgereikt. Hè?
2: Uiteraard. Ja, misschien heb je zo'n collega die altijd chaos veroorzaakt, die veel te luid is of ja, echt wel compleet zichzelf durft te zijn op de werkvloer.
0: Wij juichen dat alleen maar toe. Stuur ons nu via de Q-app wie jouw foutste collega is en vooral ook waarom. En dan kunnen wij die straks eren hier live on air.
3: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
8: Ricci, citroen met framboos.
9: Ricci, Belgische limonade.

0: Ja, Boyzone, tot bijna half één.
1: De foutste collega.
0: Ja, Vlaanderen zit duidelijk vol heerlijk foute collega's. Al die berichtjes in de Q-app. Tom, die in een bakkerij werkt in Aalst, zegt... Mijn collega Didier zet elke vrijdag om 10 uur al zomermuziek op in het magazijn. Zo omdat hij dan al mentaal een weekend is.
2: Dat mag.
0: Dat mag. Dat is zeker heerlijk fout. Dat hoort erbij. Dan Sophie is een accountant uit Gent en die nomineert haar collega Els. Elke maandag om 11:30 eet hij een curryworst speciaal. En iedereen kan dat dan heerlijk ruiken in het kantoor. Mm-hmm. En dan Wesley, die is bouwvakker in Kortrijk en die zegt... Mijn collega Bjorn die noemt zichzelf DJ van de Werf en speelt eigenlijk al 3 jaar exact dezelfde USB-stick af in de camionet.
2: Ja, mag hij als DJ, als dat goede muziek is en dat is goed samengesteld. Perfect, oké. We gaan terug naar Izegem, want de foute firma van deze week is Barbecue for You. We hebben Ilse aan de lijn. Ben jij nog, Ilse?
3: Ja, zeker.
2: Ja, heb je al een curryworst speciaal gegeten vandaag of nog niet?
3: Nee, dat nog niet. We zitten wel aan de aperitief.
2: Ah ja, toch wel. Ja. Dat krijgen we ook al een beetje honger van. Zeg, hebben jullie daar een foute collega rondlopen bij Barbecue for You?
3: We hebben er zelf meerdere.
2: Oké, dat horen wij graag. En waarom precies? En wie dan?
3: Maar als ik dan toch moet kiezen, dan noem ik meer te graag mijn eigen papa. En dat is eigenlijk omdat hij altijd de foute radio oplegt. Hij is de eerste om plaatjes te draaien, om de ambiance erin te krijgen. En ook een beetje omdat hij altijd van die zotte namen bedenkt voor onze gerechtjes. Onder andere...
2: Ja, sfeerbeheer, dat vind ik al fantastisch, dat hij de goede muziek samenstelt en zo en kiest. Maar ik heb gezien op jullie site, ik moet zeggen, het is wel redelijk geniaal. Hè? Die namen van wat jullie aanbieden als foodtruck... Vind ik zeer goed gevonden, hè, Ilse? Bravo, en, proficiat.
3: Dat is allemaal het werk van onze papa.
2: Oké, okay. Geef eens wat voorbeelden. Geef eens wat voorbeelden.
3: Hij heeft zo een minuutje stekeninouwen bedacht. En dat is een minuutje met allemaal verschillende soorten biefstuk klaargemaakt op de barbecue.
2: Stekeninouwen, dus ik ben helemaal mee, ja, super.
3: Gegrild. We hebben ook een broodje kotalos. En dan heeft hij dat de broodje totalos genoemd.
2: Ja.
4: Oh, goed gevonden, hè.
3: En ook zo heel typisch, wij verkopen geen worsten, maar wel wosten.
2: Ah ja, de R is verdwenen.
4: Ja, een worst. Ik vind ook dat bestelde eerder in Westland echt zo'n worst. Dat smaakt ook anders dan een worst, alsjeblieft.
2: Ja, hens zijn natuurlijk worsten, hè.
4: Ja, dat is waar. Zeg, en hoe heet jouw papa?
3: Frankie,
4: de foutste collega van Barbecue for You.
2: Dat horen wij graag. Heel fout is ook de playlist die jullie hebben samengesteld. Jullie rijden rond met een foodtruck. Jullie hebben er 2 zelfs, heb je daarnet gezegd, Ilse? Hè?
3: Mm-hmm. Yep.
2: Blijkbaar houden jullie ook van Thunderstruck.
4: Shit, bro.
2: Dat klonk beter in mijn hoofd.
4: Oh, topwoord, moppel.
2: Sorry, Ilse.
4: Hierna nog de Romeo's.
2: En straks komen we weer terug naar jou, Ilse.
3: Ja, oké.
2: Tot ziens.

0: Viva de Romeo's en de remix van Dorothee Vegas en Like Maarten. Je kan zich straks horen na 2 uur.
1: De foute cijfers.
0: Jawel, hier in de foute firma spelen we ook een foute quiz. En die heet dus de foute cijfers. Maar daarbij draait het wel om de juiste antwoorden. En geen paniek, het is heel simpel. Je moet gewoon gokken eigenlijk. Hoger of lager.
2: En daarmee maak je kans op onze heerlijke foute koffiemokken. Dus heb je zin om mee te spelen? Laat het ons weten via de Q-app. En wie weet hang jij straks bij ons aan de lijn voor de foute cijfers.
0: Na de Backstreet Boys. Woo!
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
6: Jij hebt de power met de Eneco-app.
7: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
8: Hoe weet jij dat, papa?
7: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
8: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
7: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
8: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
7: Nee, maar ik wel.
6: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
9: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
10: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
11: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
11: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
12: Ah. Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
13: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Amai, qua guilty pleasure en feel-good plaat kan het tellen.
1: De foute cijfers.
0: Jawel, tijd om een quizje te spelen hier in de Foute Firma. We spelen vandaag de foute cijfers met Sylvie. Goedemiddag, Sylvie.
2: Goedemiddag.
0: Hey. Zeg eens, Sylvie, wat doe jij van werk?
2: Ik ben leerkracht in Gent.
0: Ah, in Gent.
3: En zijn cijfers belangrijk in je job? Geef je toevallig wiskunde of iets met cijfers?
2: Ik geef economie, dus eigenlijk die cijfers zijn wel belangrijk. Ja. Dus, en IT ook, dus ook daar
0: Hola.
2: Zit wel iets met cijfertjes in. Dus,
0: wel eentjes en nulletjes alleen maar. Hè?
2: Ja.
3: Je moet maar kunnen tellen tot
0: zoveel had ik voor economie en wiskunde.
3: 1 op 10. Ja, het is gelukkig heel simpel, Sylvie. We geven een fout cijfer uit het bedrijfsleven. En jij moet eigenlijk gewoon gokken, is het echte antwoord hoger of lager?
0: En heel belangrijk, Sylvie, we spelen niet voor grof geld. Economisch kan je daar minder mee doen. Wij spelen wel voor koffiemokken, maar dat kan je ook gebruiken als leerkracht, denk ik, hè?
2: Oh, zeker.
0: Ja, en ze zijn zo heerlijk.
2: Voilà,
0: en ze zijn heerlijk fout ook, die koffiemokken.
3: Ja, 1 juiste antwoord, dan krijg je 1 koffiemok. 2 juiste antwoorden, 3 koffiemokken. En 3 juiste antwoorden krijg je maar liefst 5 koffiemokken. Ben je er klaar voor?
2: Ja, spannend.
3: Alright. De eerste stelling, Sylvie. De gemiddelde werknemer eet 1 keer per week lunch aan zijn bureau. Is het echte cijfer hoger of lager?
2: Hoger.
3: Ja! Goed, ja, gemiddeld 3 keer per week al 1 koffiemok binnen. Tweede stelling. Werknemers spenderen gemiddeld 15 minuten per dag aan praten over vakantieplannen. Hoger of lager?
2: Ik denk lager.
3: Ah, nee, hoger. Zelfs 30 minuten per dag. Crazy. Okay.
0: Zeker bij Tui waarschijnlijk.
3: Ja, als je daar 8 uur per dag daar. Laatste stelling. De gemiddelde werknemer zegt 4 keer per week ik ben moe op het werk. Hoger of lager?
0: Hoe zit dat bij de leerkrachten?
2: Ik denk hoger.
3: Ja, goed. 10 keer per week wordt dat gezegd. Zeg, 2 juiste antwoorden, dat is 3 koffiemokken. Supergoed gespeeld, Sylvie. Alright.
2: Dank je.
3: Weet je al aan wie ze gaat uitdelen in de leraarkamer?
2: Oh ja, ik denk het wel. We hebben allemaal wel een beetje nood aan koffie. En ze zullen circuleren ook, denk ik.
0: Dus. Ah ja, hè? Die zijn in omloop en voor iedereen vrij te gebruiken, denk ik dan.
2: Ja, super.
0: Heb je fijne weekendplannen nog voor vandaag, morgen en overmorgen?
2: Ja, wij zijn op weg naar Vos weekend. Dat is misschien een beetje raar, maar mijn man noemt Vos en we gaan op familieweekend.
0: Ah zo, dus, ja. Ah, super.
3: Ik dacht
0: de andere vossen,
3: ja,
0: inderdaad.
3: Ja.
2: Met de andere vossen.
0: Ja, oké.
3: Okay. Okay, goed vossen daar. Fantastisch. Dank u om mee te spelen, Sylvie.
0: Ja, wij gaan intussen wat vogelen. Gelukkig, hè.
2: Dag.
1: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 12 tot 2. De Foute Firma. Born en Arne.

0: Ongetwijfeld de meest diepzinnige liedjestekst en ook het favoriete lijflied van Barbecue For You.
1: Straks, ik snap waarom.
0: Straks krijgen we nog hun foutste moment en zij krijgen van ons natuurlijk een gratis reclamespot. Dat is voor na het nieuws van 1 uur.
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Q Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werden extreem hoge waarden oxamil gemeten. Dat is een verboden pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
5: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder, en het is ook gevaarlijk voor de mens.
4: Volgens de watergroep is er wel geen gevaar voor het drinkwater daar. Wie op dit moment een reis naar pakweg Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Piet Meijeren van reisorganisatie TUI.
6: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
4: Europese bestemmingen zoals Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. En intussen gaat de Nederlandse vliegmaatschappij Transavia stevig besparen omdat de kerosine zo duur is. Het gaat om een besparing van in totaal 10 miljoen euro. Mogelijk worden daar ook banen door geschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en tienduizenden euro's cash. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat Timmy dood is. En zwemster Florine Gaspard heeft haar eigen Belgische record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje en als 700ste sneller dan haar vorige record. Deze namiddag buien lokaal stevig en onweerachtig, fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen erna nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
3: All systems go! Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 12 tot 2, dit is De Foute Firma. Born en Arne.
7: Jawel, jawel. Goedemiddag. De barbecue kruiden vliegen hier al in de neus met onze Foute Firma van deze week. Het is Barbecue For You uit Izehem. Zij kiezen vandaag de foutste platen nog tot 2 uur en maken tegelijkertijd de lekkerste barbecue en frietjes en kip aan het spit in hun foodtrucks.
0: Ja, en op het einde van de aflevering krijgen zij natuurlijk een volledig gratis foute reclamespot. Maar eerst gaan we nog een uurtje volledig duiken in een foutheid met Ik Ga Zwemmen van Mart Hoogkamer na deze van Roxette.

0: Zwemmen niet in Bacardi Lemon om 10 over 1. Misschien wel in barbecue saus en een ribbetje.
1: Yummy.
0: Want de foute firma van deze week is Barbecue for You uit Ezegem. We hebben Frankie aan de lijn, de man achter de zaak. We hebben daarnet je dochter Ilse al aan de lijn gehad, Frankie. En die noemde jou zonder twijfelen de foutste collega van het bedrijf. Ben je daar trots op?
2: Ja, misschien toch een klein beetje.
0: En terecht. Wij hoorden al dat jij zorgt voor die fantastische namen die al die verschillende formules hebben. De stikninauwe en de het broodje totelos en zo. Dus alle respect van ons uit.
1: Ja, dat is een vak, hè. Dus ze noemen dat een copywriter. Wist je dat, Frankie? Dat is iemand die goede ideeën en goede teksten kan bedenken. Dat is echt goud waard. Goed bezig.
2: Zeg, ja, dat is eigenlijk een beetje meer woordspelingen, denk ik.
1: Absoluut. Maar ja, dat smaakt dat broodje nog beter. Zeg, en jullie staan ook echt overal met die foodtrucks? Wat zijn zo'n paar van de grote festivals of grote gelegenheden dat jullie doen?
2: Het eerste festival dat wij aan deelnamen was het Ranotter Festival.
1: Super. Ja.
2: Ondertussen is daar Land of Love bijgekomen. Hmm. En misschien in de toekomst nog andere, wie weet.
1: Ja, want staan jullie dan eigenlijk vooral in West-Vlaanderen of keren jullie soms ook een keer naar het buitenland, zo naar Antwerpen of Limburg of zo?
2: Antwerpen-Limburg is misschien wel een beetje ver voor ons. Maar Dendermonde, Ternatse, dat zijn wel een gemeente waar we nog geweest zijn.
0: Dat is ook nog de Vlaanderen, hè? Oost-Vlaanderen is ook nog. Dat zit ook vol met West-Vlaanderen.
2: Ja, inderdaad.
0: Zeg, hoe komt het dat West-Vlamingen zo goed kunnen genieten van lekker eten en van barbecue? Zo het Bourgondische bloed stroomt daar precies nog iets harder door de aderen, heb ik het gevoel, hè?
2: Ja, ik denk dat de Bourgondische leefwijze ons wel een beetje mee is met de paplepel, denk ik.
0: Ja, want jij bent eigenlijk al op pensioen. Je hebt een leven lang hard gewerkt en nu sta je nog ieder weekend of iedere vrijdag sta je dan achter de grill, Frankie.
2: Ja, inderdaad, dat klopt.
1: Oké. Ja, en die muzieksmaak daar in West-Vlaanderen, die is ook heerlijk fout blijkbaar. Wij genieten verder van jullie favoriete foute platen. Straks een Crazy Frogske, maar eerst een Franse klassieker. Pour un flirt van Michel Delpech.
3: Nog tot 2 uur is dit... Oeh la la. De Foute Firma.

0: beetje voor het foutste moment.
1: Dit is het foutste.
2: Allemaal!
1: Het foutste moment.
2: Ik vertrouw ze niet, die mensen die zich geen enkel fout moment kunnen herinneren.
0: Dat is Trump.
2: Ja, zo, de mensen die denken van, ik mag dat nooit mee. Zelf kan ik dagelijks wel iets gênant herinneren. Daarnet nog, hier in de radiostudio, ik zie iemand in de wandelgangen passeren. Ik denk, ik ken die. Ik begin te zwaaien, die kijken naar mij. Ik denk, ik ken die. Dan heb je zo die keuzeborn van, ga je doen alsof dat je in je haar aan het krabben was, in plaats van te zwaaien, of ga je committen en gewoon naar een vreemde blijven
0: dat
2: zwaaien.
0: Doe jij,
2: dat doe ik, zo. Ja. Ik zie elke mens graag, en ook jij, nobele onbekende. Heel gênant.
0: Er bestaan daar professionals voor om je daarbij te helpen. Maar fijn dat je hier veilig voelt, dat is wel de bedoeling van de foute firma. Wat Arne eigenlijk wilde zeggen is, wij zijn heel benieuwd, heb jij zelf ook al eens zo'n fout moment meegemaakt? En vooral, wat was dan dat foutste moment van jou op het werk? En waarom was dat zo fout? Laat het ons even weten, dat kan helemaal gratis via de Q-app. En straks delen wij dan hier een overvloed aan foute momenten.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
7: Auto 5. Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
8: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles...
7: met een wel heel bijzondere bagage.
8: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
7: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
8: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
7: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
8: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
9: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
10: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist.
9: Sorry, kan dat wat korter?
10: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
9: Nee, korter.
10: Koop lokaal. Voilà.
11: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
12: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, de bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise, daar waar schoonheid liefde opwekt.
13: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken, efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

0: Een heel pak luchtballonnen van K3.
1: Dit is het foutste. Het foutste moment.
0: Ja, mijn hartje zit vol. Vol van alle respons via de Q-app. Er zoveel mensen die zoveel foute momenten meemaken.
2: Lisa, komt er eerlijkheid aan.
0: Ja, dat is zo. Ik ben blij dat wij zo ook, hoe zeg je dat? Dat ze hun hart kunnen uitstorten bij ons.
2: Ja, ja.
0: Wij zijn hun vertrouwenspersoon en we zijn er met heel veel respect en liefde. Ja,
2: een warm dekentje, een sofa.
0: Voilà, op deze druilerige vrijdag. Ja. Voor Lisa bijvoorbeeld, uit Deinze, die werkt in een kledingwinkel. En een klant had een kostuum gekocht. En ze zei op het einde, veel succes ermee. Terwijl die persoon daarna vertelde, ja, maar ja, het is voor een begrafenis. maar kun je niet weten, niet op voorhand. Ja. Oké, en dan nog eentje van Evi uit Brugge. Die zegt, ik wou mijn baas een duim omhoog sturen via WhatsApp, maar stuurde per ongeluk een hartje.
2: Maar ik vind dat beter. Zo'n duimpje, dat is irritant.
0: Vind je dat?
2: Ik vind dat irritant.
0: Oké, vanaf nu stuur ik alleen nog maar hartjes
2: naar jou. Dankjewel. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Foute firma van deze week is nog steeds Barbecue for You. En we hebben Frankie, de bezieler van het project, aan de lijn. Nog steeds Daddy Frankie. Wij moeten van jou natuurlijk ook weten, wat is het foutste moment bij Barbecue for You en de foodtrucks die jullie uitsturen?
3: Ja, inderdaad. We hebben er wel een paar die we al voor gehad hebben.
2: Ja.
3: Zoals ja, bijvoorbeeld bij een zwak moment zo even een keer roepen van we hebben warme wafels. Waar dat er die natuurlijk niet zijn. Wij hebben enkele worsten, warm of hamburgers of zo.
2: En dan staan de kindjes aan te schuiven.
3: Voor wat? Die wafels, ja.
2: En dan krijgen ze ribbetjes mee van jou. Hè?
3: Ja, inderdaad, ja.
2: Ja, dat is redelijk fout, dat snap ik. Mensen op het verkeerde been zetten. Nog zo'n voorbeelden?
3: Ja, een dansje plaatsen als het een beetje rustig is.
2: Ja.
3: Maar ondertussen vergeten dat er toch mensen staan te wachten om iets te bestellen of zo.
0: Ja, zo ja, opgaan in je foute moves. Ja, ik snap het, Frankie.
3: Ja, inderdaad, inderdaad. Een keer de beentjes loslaan.
0: Ja, hij durft ook af en toe je collega's al een keer te kloten, om het zo te zeggen. Wat heb je zo nog gedaan?
3: Ja, inderdaad. We hebben wel een heel grappige anekdote. We zaten in de plaats waar we regelmatig basis een menu klaarmaken voor verenigingen. En daar werd een nieuwe keuken, volledig nieuwe keuken geplaatst. Met hypermoderne apparatuur en zo. En daar zat er, zijn we bezig naar de dienst met de afwas. En de afwas, ja, dat stond erop. Glazen afwassen, potten, pannen afwassen. Maar ja, dat, op een bepaald moment zegt de medewerker van mij, ja, dat staat hier op glazen en er zijn potten en pannen die erin moeten.
2: Ah ja?
3: En ja, dat zeg ik, ja, dat is waarschijnlijk met stambediening. De hyper, ja, allernieuwste technieken en zo. Maar en die zegt tegen die wasmachine, pan. Maar die machine reageert natuurlijk niet.
0: Moet het in het Engels doen, hij moet zeggen pan.
3: En dan zeg ik, ja, je hebt het misschien niet luid genoeg gezegd. En die houden voor de tweede keer nog veel luider pan tegen die machine. Ja, dat was ja.
0: Wat een plezier om bij jou te werken, Frankie.
2: Ja, je houdt de mensen wel een beetje voor de gek, hè?
3: Ja, dat kunnen we wel eens doen, ja.
2: Het zorgt alleen maar voor een betere sfeer, denk ik dan.
3: Ja, inderdaad. Ja.
2: We gaan verder met jullie foute plaatjes nog. Straks nog een reclamespotje. Dan krijgen jullie nog van ons. Eerst nog deze classic Africa van Toto. En straks Shaggy met Sexy Lady. Blijf hangen, hè, Frankie. Straks een spotje.
3: Ja.

0: Allemaal heerlijke informatie die wij zo meteen gaan verwerken in een gratis foute reclamespot, waarvan ze misschien nog gaan betwijfelen omdat ze die wel wouden. Maar we gaan eerst nog een kleine middag workout doen om die lunch te doen verdwijnen straks op Chacha Slide.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons venten zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
9: Strike!
8: Nu exclusief op streams.
10: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
11: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
11: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
11: Ja, dat is duidelijk.
10: Ja.
12: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
13: Peugeot.
14: Krevel.
15: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.
16: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
17: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
16: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: Wienerberger.
20: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
21: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
19: Wienerberger.
21: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
23: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
24: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
25: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
24: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
26: Profel.
27: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profiel.be.
28: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
29: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
28: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
30: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
31: en Brico Planet
30: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
31: En zelfs 25% korting voor WPlus leden.
30: Want zelfgemaakt
31: is slim bespaard.
30: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: DJ Casper, tot 2:10. Dan is het hoog tijd.
1: Gratis reclame.
0: Jawel.
2: Ja, zeg, Frankie, hebben jullie ook meegedanst met de cha-cha slide daarnet?
3: Ja, maar niet aan met lijkt voor mij, sorry.
0: In beweging blijven, hè, Frankie?
3: Andere leden wel, ja.
2: Zeg, wat doen jullie eigenlijk? Ik vraag me af. Jullie krijgen dus een programma. 2 uur lang mogen jullie je eigen playlist laten draaien. Jullie worden doorgelegd op foutheid door ons. Wat doen jullie tijdens die 2 uur? Wat hebben jullie zo allemaal gedaan?
3: We zijn hier met een paar mensen een aperitief. Je kan het genieten, hè? Een glaasje, een hapje.
0: Oh, ik dacht, die zijn in volle voorbereiding, maar gewoon met die foodtruck erop uit te trekken. Maar nee,
2: het nuttige aan het aangename, Frankie. Zo hoort dat.
3: Ja, en de tassen ook voorbereidingen doen voor de feestjes. Hè.
0: Natuurlijk, natuurlijk. Waar sta je dit weekend?
3: Morgen zitten wij in Engelmünster en in Spierhelkijn.
0: Ah ja, mooie naam, hè? Spierenherlkijn.
3: Ja, he.
2: Dat klinkt als een sprookjesbestemming.
0: Dat is het ook. Het bestaat niet echt. Zeg, Frankie, nu is het zover. Het beetje moment van de waarheid. We gaan een gratis reclamespot voor jullie laten spelen. We waren enorm geïnspireerd. We konden natuurlijk niet meer de woordgrapjes maken die je zelf al gemaakt hebt, want je bent daar zelf veel te creatief
2: in. Ja, totaal los. Topnaam voor een broodje totaal los.
0: Ja, maar we zijn creatief geweest op een andere manier. Ben jij er klaar voor en bij uitbreiding iedereen die daar met jou aan het aperitieven is?
3: Ja, helemaal.
0: Oké, komt-ie.
4: Barbecue for you. Foodtrucks uit Isegem, waar de passie voor vuur en vlees samenkomen. Met onze barbecue foodtruck beleef je een inferno van smaak. Een hele koe op de barbecue. Als het knort, kan het op je bord. Doe dit dan betaald, dan steek u het in brand.
5: Maar allee, Frankie, ik ga die factuur wel betalen, ze.
4: En wel mevrouw en niet van bel, dan smut ik haar ook op de grill.
5: Keppen, omie van dat vuur, ik meer het, hé.
4: Barbecue for you. Dat is vlees geworden, gezellige West-Vlaamse smaak. Ha, dat is toch niet, ze.
0: Dank je, Frankie. Dat is redelijk waarheidsgetrouw, denk ik, hè?
3: Ja, ik kan mij wel in bepaalde punten herkennen.
0: Ah ja, belangrijk, belangrijk.
2: Allee, ik denk dus eerlijk gezegd dat Born en ik allebei wel een abonnement verdiend hebben om heel de zomer gratis te komen barbecuen, Frankie. Is dat dan geregeld?
3: Ja.
2: Yeah.
3: Wel, ja.
0: Het stinkt niet nou, zegt hij.
2: Het is, stinkt niet nou, hè. Zeg, merci om onze foute firma van de week te zijn. Wil je zelf ook met je bedrijf 2 uur lang de foute playlist kiezen en hier compleet een fout feestje bouwen op Q-Foute Radio? Schrijf je dan in via de Q-app of via qmusic.be.
0: Tot volgende week.
1: Q-Foute Radio. Sensation one.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwartleder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak. Van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Een ticket naar paradijs.
5: Elke maand.
4: Romantisch weekend in Parijs.
5: Elke maand.
4: Leren surfen op Hawaii.
5: Elke maand.
4: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
5: Elke maand.
4: Pizza's proeven in Milano.
5: Elke maand.
4: Taco's maken in Mexico.
6: Ring for life.
7: Ring for life.
6: Win tot 5000 euro elke maand.
5: Elke maand, elke maand, elke maand.
6: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Q Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag.
11: On a Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, notre capitaine Yuri Tielemans et Romelu Lukaku.
10: Bondscoach Rudy Garcia heeft zo net bekendgemaakt wie er meegaat naar het WK voetbal deze zomer. In totaal 26 spelers. Naast degene die je al hoorde, mogen ook Axel Witsel, Hans Van Aken, Zeno De Bast en Charlotte De Ketelaar mee. Doelman Mats Sels, Loïs Openda, Romeo Lavia en Nathan De Kat blijven thuis. Toch wel een paar verrassingen, zegt voetbalanalist Gilles De Bilde.
12: Het is een vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang geeft. Heeft uit de Liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, kijk naar Penders, daar is ook geen Mats Sels bijvoorbeeld. En dus ook Matthias Fernandes Pardo. Dus het zijn allemaal jongens die uitkomen in die Liga en op die manier toch een plaats hebben afgedwongen.
10: Het WK voetbal gaat dit jaar door in Mexico, Canada en de VS. Het gaat op 11 juni van start. De Nederlandse vliegmaatschappij Transavia gaat stevig besparen omdat de kerosine te duur is. Het gaat om een besparing van 10 miljoen euro. Mogelijk worden er ook banen doorgeschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft twee Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De twee maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en tienduizenden euro's cash. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig, fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen erna nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
13: All systems go!
9: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 2 tot 4, dit is het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.
14: Ja, en misschien is je weekend al wel een tijdje bezig. Het is toch heerlijk, hè? Zo'n hemelvaart verlengd weekend. Je hebt het verdiend.
15: Ja, hopelijk heb je dit inderdaad vandaag een extra dagje verlof kunnen meepikken.
14: Ja, want dit is eigenlijk geen... Allee, gisteren was de feestdag. Deze is voor veel mensen extra, hè?
15: Ja, zo'n brugdag, hè. Maar indien niet, merci om de wereld verder te laten draaien.
14: Wat past beter bij een vrijdagnamiddag dan een flinke extra portie foute muziek? Let's go! Bye.

0: Céline Dion met All By Myself en daarvoor Jesse Matador met Allé Olé Olé stonden allebei ooit op het podium van het Eurovisie Songfestival. Jesse Matador deed dat in 2010, werd toen 12e. Dat was ook een goede voetbalsong, hè?
1: Ja, zeker. Oh, en ik weet nog dat ik die avond echt, dat mijn topfavoriet was.
0: Ja?
1: Dat ik echt dacht, oh, ik hoop dat die wint. Gewoon ja. Omdat dat zo'n feestje was, had ik die de overwinning echt gegund.
0: Ja, het is dus niet gelukt. Céline Dion is het dus wel gelukt. Die won in 1988 voor Zwitserland met Ne partez pas sans moi.

0: Morgenavond dan is het de grote finale van het Eurovisie Songfestival dit jaar in Wenen. Met alle landen die niet moedig genoeg waren voor een boycott. Dus ik zal ook morgen of zondag wel horen wie er gewonnen heeft.
1: Ja, natuurlijk. Ik ga ook niet kijken. Ik denk dat het een beetje kapot is, zo'n festival. Klein beetje.
0: Ja, we gaan ook zien wat nu de uitkomst dan weer is. Wat het komende jaar, ik weet het niet goed. Ja.
1: Ik ga in de plaats daarvan eens met de hond wandelen, denk ik.
2: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 2 tot 4. Het Foute Uur XL.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
11: Proud to be proud.
12: Foute Radio.

0: Saturday Night van Wakefield. Een liedje over meisjes die zich klaarmaken om te gaan feesten. Kwam binnen op nummer 1 in de UK Singles Chart.
1: Really?
0: Yes. En daarmee schreef Wakefield geschiedenis als eerste artiest ooit die met een debuutsingle meteen de top bereikte. Dus dat was super vet. Ze voelden de bui al hangen bij wit.
1: En dan zelf lachen. Sorry. Dat is echt zo...
0: Sorry.
1: Ja.
0: Nee, maar ja, die stonden 15 weken op 1 met die Love Is All Around, werden dus opzij geschoven.
1: Ja, als je al 15 weken op 1 staat, is ook wel mooi geweest, hè?
0: Nu we toch bezig zijn over de British charts. Straks een klassieker die 9 weken op 1 stond in de UK. En in 91 deden ze er nog 5 weken bij. Dus echt een heel stuk later. Na de dood van Freddie Mercury wilden mensen die muziek opnieuw in huis halen. Bohemian Rhapsody komt eraan. Na Luna.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Krevel.
1: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
4: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
6: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 2 tot 4. Het Foute Uur XL.

0: eigenlijk een magisch nummer, hè. Jeugd van tegenwoordig en sterrenstof.
1: Hopelijk staat de week van 22 juni al in jouw agenda, want dan zijn we er natuurlijk weer met de foute 728. Tradities moet je in ere houden. Daar moet je niks aan veranderen.
0: Ja.
1: De lijst met de meeste foute hits van de wereld, ook door jou samengesteld. Dus dat is heel belangrijk, hè. Tegen dat het zover is, zeker stemmen op jouw foute favorieten.
0: Tuurlijk.
1: Zodat die lijst toch een beetje representatief is.
0: Ja, dat vind ik echt heel belangrijk.
1: Voor iedereen die proud to be fout is. Vorig jaar stond Accession op 3.

0: En op één. Espresso macchiato, macchiato, macchiato, macchiato, macchiato. Por favor. Dus begin nu al maar na te denken op wie jij gaat stemmen. Zeer belangrijk, nu nog niet, hè. Stemming is nog niet geopend. Maar als het zover is, hè.
1: Ja, we sluiten sowieso ook de Foute 728 af op vrijdagavond met de Foute Party in Gent. En daar zijn nog tickets voor te koop.
0: Ja, vorig jaar stond Get Ready 5 keer in de lijst. Dit was toen nummer 607.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Q-Foute Radio. Het nieuws van 3 uur.
4: Een goedemiddag. Er zitten enkele verrassingen in de WK-selectie van de Rode Duivels. Zo kiest bondscoach Garcia voor Mike Penders als derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Ngoy erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor geen Nathan de Kat. Jurie Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matias Fernandez Pardo en Diego Moreira erbij. Analist Gilles De Beelde.
5: Het is vaststaand fijn dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, Penders en dus ook Matias Fernandez Pardo. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen ten koste van onder andere Openda of Matsels ook.
4: De Duivels oefenen begin juni nog tegen Kroatië en Tunesië. Daarna vliegen ze naar Seattle in de VS. En op 15 juni openen de Duivels hun WK dan tegen Egypte. Bij de zware bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn nu al zeker 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. Oekraïns president Zelensky spreekt van meer dan 1500 Russische drones op amper 24 uur tijd. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. De Deense koningin Margarethe is geopereerd aan haar hart. Dat meldt het Deense Hof. Margarethe belandde in het ziekenhuis met pijn op de borst. Ze is 86 en stelt het goed, horen we. De koningin zal wel nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven om te herstellen. 2 jaar geleden droeg ze na 52 jaar de troon over aan haar zoon Frederik. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. En ook de dagen erna nog wisselvallig.
6: All systems go!
3: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 2 tot 4, dit is het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.
7: Hebben we niet allemaal nood aan die monsterhit van Wim Soutaert?
8: Ja.
7: Zo even baden in het licht. Nou, allee, we hebben toch wel wat stront weer over ons heen gekregen,
8: absoluut,
7: de voorbije week.
8: Absoluut. Komt er zo aan. Eerst It's My Life, niet van Bon Jovi.

0: Sound of Silence. 2 jaar oud, stond toen 25 weken in de Q-top 40. Het origineel is iets ouder, uit 1964 alweer, van Simon & Garfunkel. Je moet gewoon eens gaan kijken in de jaren 60 welke tracks daar nog allemaal liggen te bestoffen. Ga je daar een remix van maken en ja, eeuwig roem scoren.
1: Ja, en tijdloze klassiekers, die hoor je ook wel vaker hier in het Foute Uur XL en op Q-Foute Radio.
0: Ja, kijk, Come on Eileen bijvoorbeeld, Les Sunlight des Tropiques, zijn allemaal classics. Hè.
1: Ah, des croissants, mais voilà, oui. Voilà.
0: Die hoor je zo nog en ook deze past perfect in dat rijtje. Ideaal voor de zomer die eraan komt. Bij Willy Nasus zijn ze volop offertes aan het maken, vermoed ik. Bart Peters met zijn vrienden van de radio's, Swimming in the Pool.
2: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 2 tot 4. Het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.

0: Edenia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
3: Een exotische fruitsla, want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
7: Absoluut, met de pro van Profel, dat beloven wij.
6: Ah. Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
8: Dit is het Foute Uur.
9: Foute Uur.
8: XL.
10: Hallo, ik ben Isabelle A. En mijn favoriete foute hit is er eentje van de Backstreet Boys in As Long As You Love Me. Altijd goed om op feestjes mee te zingen. Dat is zo'n zalig nummer. Ja, gewoon doen.

elke vrijdag van 2 tot 4. Het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee. Here we go.

0: de volgende gaan we even naar Denemarken. Daar vinden wij twee oude schoolgenoten. Uffe Søvrie en Merten Fries. Allebei afgestudeerd aan het conservatorium van Kopenhagen. En na zo'n 10 jaar volledig in de klassieke muziek te hebben gezeten, begint het bij de boys toch een beetje Deens te kriebelen.
1: Ja?
0: Tijd voor iets anders. Tijd voor Deense dance.
1: Ah, ik dacht tijd voor een smurbreudbukkereu.
0: Nee, dat ook natuurlijk. Hè. Terwijl ze die Deense dance aan het maken zijn, bleek een supergoeie keuze, die Deense dance. Ze hebben Play the Life gemaakt, beter bekend als de Bongo Song, de trommelhit van 2001. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er mensen zijn die leven op deze aarde en nog niet getrommeld hebben op de Bongo Song.
1: Ja, zo op het stuur als je in de auto zit, voilà. Of op de salontafel.
0: Sowieso.
1: Of...
0: Dus... Ja. Bij deze, hou je vooral niet in. Laat u

0: aan een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
0: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
3: Peugeot. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 2 tot 4. Het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.

0: aan onze collega Koen Wouters. Met zijn broer, Chris. Ja. Samen Clouseau.
1: En vanavond zitten wij, maar toch vooral ik weer naast Koen Wouters. Hè?
0: Ja. Eigenlijk zit ik niet naast Koen Wouters. Jij naast Koen.
1: Ja, en jij zit naast mij. Voilà. Want vanavond een nieuwe aflevering van The Voice van Vlaanderen bij VTM. De tweede live show ook.
0: Absoluut. Dus
1: Maarten, eerst even nadenken voor je het zegt. We zijn live op VTM.
0: Ik doe mijn best. Ja. Absoluut niet opgeven trouwens. Dat was nu wel de boodschap van Clouseau, maar jij mag dat niet doen. Je moet gewoon blijven luisteren.
1: Want zometeen maakt de Jordi, jawel, jouw avondspits. Ik mag dat niet meer doen.
0: Nee, jawel, natuurlijk wel.
1: Jawel, helemaal goed.
0: Ja. En heb jij dit weekend een fout feestje gepland? Dat kan natuurlijk altijd, hè. Of een lentefeest of zo. Zet deze zender op en dan komt het sowieso helemaal goed met de sfeer. Jawel. Nee, ik ga het ook niet doen.
2: Q. Foute Radio. Proud to be fout.
3: Q Music.
2: Dit is het Foute Uur.
4: Foute Excel.
5: Hey, ik ben Alex Agnew en mijn favoriete foute hit is A Little Less Conversation van Elvis versus Junkie XL. En waarom? Dat is gewoon geweldig. Mensen worden daar gelukkig van en ik meer dan de meesten.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles...
2: met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
0: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Relax. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
4: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Q Foute Radio. Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten. Wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
7: Ofwel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft, ofwel is dit het trainen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer herkend is. Dat dit nog op vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
6: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zij controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken van maandag 18 mei tot en met woensdag 27 mei. Die dag wordt er in het parlement gestemd over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon en komen er strengere regels als iemand ziek afwezig is. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Naar eigen zeggen als reactie op aanvallen door de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Er geldt nochtans al minstens een maand een staakt het vuren, maar het geweld is nooit echt gestopt. Sinds gisteren praten Libanon en Israël in Washington wel opnieuw over vrede. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
5: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 4 tot 6. Dit is Happy Hour met De Jordi.
8: Jawel, al leuk is. De Jordi komt met cadeautjes. Want het is niet alleen extra lang weekend, maar ook Happy Hour. Welkom.

0: Voor de binnenkomer van de week heeft Jordi zijn inspiratie uit de verkleedkoffer gehaald. De versiertip van deze week is... Doe alsof je een dokter bent. Want met een simpele witte schort en zo'n stethoscoop rond mijn nek ben ik vorig weekend op stap geweest als dokter Jordi. En ik heb veel vleugeltjes voorgeschreven, zeg mannetjes. Er waren er ook een paar patiënten met rugklachten. Maar ook daar heeft dokter Jordi een remedie tegen. De limbo. Links en rechts heb ik ook een tafelganneke getrakteerd. Maar de laatste was meer voor dokter Jordi zelf. Want het was nodig. Dus niet twijfelen en van de avond al aan uw consultaties beginnen. Blaast maar een keer op mijn hand. Mopke daarbij.
1: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
2: Q Music. Yeah.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.

0: En dat was Destination Calabria. Maar nu is het tijd voor Destination Hilariteit. Zet u klaar voor...
1: Moppeke daarbij.
0: Een jong koppelke ligt in het gras neffens een koeienwei. En ineens klimt daar in die wei een stier bovenop een koe. Zal ik dat ook een keer doen? Vraagt die man. Waarop dat meisje zegt... Wat kan mij dat schelen? Dat zijn mijn koeien toch niet? Jeep! Bedoem! Een gratis mobbakken. Pak het mee, want ik heb er nog genoeg in mijn zak zitten. Ik heb de humor. Belt een ambiance. De jury stond namelijk van voor toen dat een humor werd uitgedeeld. En daarna zal ik nog gaan voorkruipen in de rij voor de goede looks. Maar ja, dat hadden we waarschijnlijk al lang gezien. Jeep!

Leef light on. Ah, wel, de Jordi zorgt ook altijd voor een zwoele verlichting als hem een verovering mee naar huis pakt. Als de vis eet gebeten. Twee strobo's, een blacklight en een lavalamp. En dan vol een bak RGR Bunkerradio om de sfeer compleet te maken. En jawel, de Jordi kent de weg naar het hart van de vrouwtjes. Maar ze moeten wel tegen snurken kunnen, want als mijn keerlijke volgetankt is, zag ik...

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Green for life.
3: Green for life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Go! Q Foute Radio. Q Music.

Kelly Family met Fell in Love with an Alien. En deze alien gaat binnenkort zijn UFO parkeren voor de deur van Flanders Expo. Want op 26 juni is het daar de Q Foute Party met DJ Jordi. En mijn voorprogramma is ook niet slecht, hè. Natalia, de Romeo's, Denzel en nog veel meer. Dus als je wilt carpoolen van het Leuven, laat het weten via de app. En anders pakte de trein. Maar niet slaapvallen, hè, want dan eindigde in Oostende.

0: En dat waren de Pointer Sisters. Die waren met drieën, oorspronkelijk uit Buitersem.
1: Even tot de kot, geboren en getogen.
0: De Jordi deelt niet alleen vette platen uit op de radio, maar ook wijze raad. Dus, als je met een vraag zit, stuur ze door in de Q-app en ik zorg straks voor het juiste antwoord in Ik vraag het aan de Jordi. En denk eraan, domme vragen bestaan niet. Behalve wie dat een beste voetballer ooit is.
1: Bjorn Rati.

0: gewonnen was en natuurlijk El Toro Forever.
1: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 4 tot 6. Happy Hour. De Jordi.

Dank u wel, feest team. Uur 1 van de show, mannetjes, is juist gelijk de eerste Stella. Het doet u alleen maar goesting krijgen in een tweede. Straks meer Jordi om uw weekend compleet te maken. Ik zend de nootjes op uw cornetto, de gin bij uw tonic en de ketchup op uw noddoch. Tot straks.

0: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Krevel.
2: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
3: Q Foute Radio. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten. Wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
5: Oftewel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft. Oftewel is dit het reinigen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer herkend is. Dat dit nog op vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
4: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zij controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs, tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken vanaf komende maandag tot en met woensdag 27 mei. Dan stemt het parlement over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samenzitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion. Er is veel schade, zegt de schepen van sport Florence Vreelinks.
6: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde zietjes, rookbommen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
4: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Bij de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al zeker 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. Er komen verdeelde reacties binnen op de selectie van onze Rode Duivels voor het WK. Bondscoach Garcia verraste een paar keer. Zo is Mike Penders 3e doelman. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Nkoy erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor ontbreekt Nathan de Kat. Jurie Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez Pardo en Diego Moreira erbij. Analist Gilles De Beelde.
7: Het is een vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, Penders en dus ook Matthias Fernandez Pardo. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen ten koste van onder andere Openda of Matsels ook.
4: De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. Tim Merlier heeft de 3e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Zijn 2e ritzege al. Merlier won de massasprint voor 2 Colombianen, Gaviria en Molano. Merlier is ook opnieuw leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
3: Weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 4 tot 6. Dit is Happy Hour met De Jordi.
8: Wie smijten ze nu binnen dat ze buiten niet meer willen? Het is De Jordi, klaar voor uur 2 met de dikste schijven en een very good feeling. Welkom.

0: Zeg eens, Jordi, heb jij een goede raad voor mij? Oh, wel, manneke, die vraag is perfect getimed, want het is tijd voor...
1: Ik vraag het aan.
2: Het is simpel als ik vraag het aan.
1: De Jordi.
0: Dag Jordi, ik ben Silke uit Berthem en ik ga dit jaar voor het eerst op vakantie met mijn lief Sven, de Svekke. Ik heb al veel bestemmingen voorgesteld, maar er is nog geen enkele naar zijn goesting. Heb jij nog goede tips? Wel Silke, weet je wat je naartoe moet? Naar een bestemming zo ver mogelijk weg van die foemp van een Sven, uw lief. Was dat voor een, wat een moeilijke mens is dat, jong? Ik hoor direct dat je een felle griet zet. Dus hij zou zelfs met u op congé naar het containerpark moeten willen. Nu, het toeval wil, hè, dat de Jordi nog wel wat verlofdagen heeft staan in juli. Dus, wat denkt u? Silke, inchecken, bereizen Jordi. Laat hij het weten en dan regelen we dat. Een weekje Rome, een midweek Centerparks of een citytrip naar Detroit. Het leuven van...

0: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
4: Dit is Q Foute Radio. Q Music is proud to be Foute.

Nee, sorry, dat was echt per ongeluk. Ja, maar dat was gewoon niet mijn enthousiasme. Maar ja, dat staat hier ook zo lump, zo midden op de desk. Ja, nee, sorry. Hola, we zijn terug on air. Dus het was hier even paniek, want ik heb mijn monster per ongeluk uitgekapt over het mengpaneel. En er zat dus nog keiveel in. Mabbel, BB mocht het weer uitleggen aan een technieker. En dat was al de tweede keer. Oeps, I did it again. Ik zal het nooit meer doen.

Over Nicole gesproken. Sebiet is het weer zover. De Jordi mag bellen naar de birthday babe van de week. En die van deze week, ja, wat een monnikes. Ik zit er nog altijd niet goed van dat ik die haar een nummer hem vastgekregen. Hè. Maar ja, dat zijn de extra legale voordelen van QDJ's. Hè. Je

0: jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Ons vente, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strike!
7: Nu exclusief op streams.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
10: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Are you ready? Dit is Q Foute Radio. Q Music. Q. Music.

0: Dankjewel, Ricky Martin. En als je nog geen reden hebt om vanavond te gaan feesten, dan ga ik er u nu direct een goeie geven. Want vandaag is het de verjaardag van Paulineke Slange. Paulien, ons Paulien. Zo'n stem, zo'n présence. En ik mag haar bellen. Ik ga zo hard klikken. Ik voel dat nu al een beetje dezelfde leeftijd. Ik denk dezelfde interesses ook. Dan ga ik bellen ze.
1: Het oproepnummer dat u gevormd hebt is niet in gebruik.
0: God,
1: om het nummer van uw correspondent
0: te vinden, kan u... Weer een verkeerde nummer gekregen, echt waar. Clubkoppers! Ik zal het dan maar zo doen. Paulientje, als je deze hoort, een hele gelukkige van de Jordi. En vanavond altijd welkom bij ons in Café Speur. Als je nu in je auto springt, is dat goed te doen. Hè? En ik zal dan aan de Mike vragen of hij een spaghetti opzij houdt. Hè? En dat dan gewoon nog weten of dat je Emmental of Parmezaanse kaas wilt of Gruyère. En als je dat niet geraakt, even goeie vrienden. Jij bent er sowieso bij. Want ik krijg je nooit meer uit mijn hoofd.
2: Krijg je niet meer uit mijn hoofd. Maar de liefde is te groot.
0: Ik zou gaan voor Gruyère.

0: En dat was Katrina in de Waves. Elke week laat ik persoonlijk een t-shirt bedrukken in een printshop in Leuven. Ik heb er nog vakanties op gedaan. Allee ja, 2 dagen, totdat de Witte Pascal mij had uitgedacht om mijn gat te kopiëren. En de jury mocht vertrekken en die 100 kopieën betalen. Hey, pet. Dat was in kleur op A3, hè. Een schone cent gekost, mas wat. Alles vergeven en vergeten. En gisteren heb ik dus een bangelijke t-shirt laten bedrukken met een tekst. I was made for loving you. Schoon, hè. En het wordt toch schooner, want één van mijn trouwe luisteraars kan dit fashion statement winnen. De 10e die reageert in de Q-app, die heeft een prijs. Als je tenminste het juiste antwoord weet op deze vraag. Waarvoor staan de letters OH in OH Leuven? Succes!
1: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 4 tot 6. Happy Hour. De Jordi.

We zijn aan het einde gekomen van Jordi's Happy Hour. Voilà, we hebben ze weer verdiend. De factuur is gestuurd. En voilà, we gaan ze ook weer uitgeven. Zet de pinkjes maar klaar, want de Jordi heeft geen boot, maar wel grote dorst. Als televisie, baby. Q Foute Radio. Q.

0: Auto Radio. Q Music is proud to
1: een
0: be found.
1: Een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u.
3: Met de JBC stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
4: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
5: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
4: Met een wel heel bijzondere bagage.
5: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
4: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
5: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
4: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
5: Heel mijn hart. Stream nu met VTM. Go Plus.
0: Q Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond. Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Peter Bruinhoge van de beroepsvereniging van kinesitherapeuten verwacht er weinig van.
7: Het feit dat de honoraria zeer sterk naar beneden zijn gebracht, denk ik dat veel kinesitherapeuten dat niet gaan gebruiken. Ze gaan liever dan de patiënt in de praktijk laten oefenen en die videoopvolgingen minder gaan doen. Ik denk dat we nu daardoor het kind met het badwater is weggegooid.
6: De eerste afspraak moet wel sowieso fysiek zijn en ze mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat voor consultatie hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. Het gaat om 3 minderjarigen van 16 en 17. 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De derde is vrij onder voorwaarden. Eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond. Een tweede kreeg rakenklappen. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samen zitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion. En er is veel schade, zegt de schepen van sport Florence Vreelinks.
8: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde sietjes, rookbonnen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
6: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China heeft politiek weinig opgeleverd. Onder meer over Taiwan is er wel gepraat, maar niks afgesproken, zegt Trump. China wil Taiwan weer inlijven, maar de VS wil dat niet en levert wapens aan Taiwan. China wil dat dat stopt, maar dat lijkt de VS niet van plan. Journaliste Caroline van Nuenen.
9: Xi Jinping heeft Trump ook privé echt wel gewaarschuwd voor de gevolgen voor een mogelijk conflict als Amerika China niet genoeg steunt als het gaat over Taiwan. Dus ja, dat blijft wel een heel heikele kwestie. Trump gaat er ook op geen enkel moment openlijk tegenin.
6: Volgens Amerikaans buitenlandminister Rubio verandert er voorlopig niets. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd 2e op 13 seconden. De Australiër Hindley 3e op een goede minuut. De roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft leider. En in de Ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e ritzege beet. Hij won de 3e etappe in de massasprint en is opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden. Ook begin volgende week nog buien. Vanaf donderdag wordt het zonniger en ook warmer. Vanaf woensdag 20 graden, in het Pinksterweekend zelfs 25 graden en meer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
1: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
5: Wienerberger.
6: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
7: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
9: en Brico Planet
8: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
11: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Q Foute Radio. Q Music.

It's my turn and I'm taking everything without you.

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Q. Foute Radio. Q Music is proud

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
2: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
3: Q Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Wielerbelofte Jilke Michielsen is overleden. Ze was nog maar 19 en leed aan botkanker. Michielsen werd de voorbije jaren Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen, in het tijdrijden en in het omnium op de piste. 3 jaar geleden kreeg ze slecht nieuws en stopte ze met koersen. En begin deze maand zette Michielsen de chemotherapie stop, omdat haar lichaam het niet meer aankon. Nu is ze dus overleden. Haar dood werd bekendgemaakt op haar Instagram-account met de woorden niet zagen, gewoon genieten. Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Peter Bruinhoge van de beroepsvereniging van kinesitherapeuten verwacht er weinig van.
5: Het feit dat de honoraria zeer sterk naar beneden zijn gebracht, denk ik dat veel kinesitherapeuten dat niet gaan gebruiken. Ze gaan liever dan de patiënt in de praktijk laten oefenen en die video opvolgen. Minder gaan doen. Ik denk dat we nu daardoor het kind met het badwater is weggegooid.
4: De eerste afspraak moet wel sowieso fysiek zijn. Mensen mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat voor consultatie hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. Het gaat om 3 minderjarigen van 16 en 17. 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De derde is vrij onder voorwaarden. Eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond. Een tweede kreeg rakenklappen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen, met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd 2e op 13 seconden, de Australiër Hindley 3e op een goede minuut. De roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft leider. En in de Ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e ritzege beet. Hij won de 3e etappe in de massasprint en is opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en koelt het af tot minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden. En ook maandag en dinsdag nog buien. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
6: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
5: Sorry, kan dat wat korter?
6: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is supervers.
5: Nee, korter.
6: Koop lokaal. Voilà.
7: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
0: Voor ons, Profil-experts, moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profil. Ontdek al onze beloften op profil.be.
8: Profil.
9: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
11: joehoe!
10: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Dit is Foute Radio. Q-Music is proud to be fout.
13: Zonnewolken.
14: Oeh, dat is lekker. Dat wordt weer een feestje.
13: Zonnewolken.

0: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Richie.
9: Go! Q Foute Radio.
10: Q Music.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
5: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Q Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
9: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
8: Bijna de helft verwacht dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen in de finale van morgen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In een dorpje in het zuiden van Frankrijk zoeken politie en brandweer naar een giftige cobra. Ze zetten onder meer een drone in, maar voorlopig zonder resultaat. Ouders krijgen de raad om hun kinderen en huisdieren binnen te houden. Openbare plaatsen zijn er afgesloten. Het is niet duidelijk hoe de cobra daar beland is. Het blijft rommelen bij Anderlecht. Aanvaller Adriano Bertaccini moet het gaan uitleggen, omdat hij na de verloren bekerfinale van gisteren kritiek had op de aanpak van de trainer. Hij riskeert een boete of een schorsing. Daarnaast zijn de supporters het beu dat Anderlecht geen prijzen pakt. Ze hingen vorige nacht een spandoek aan het trainingscentrum in Neerpede. Met daarop, dit was jullie laatste kans tot zondag. Dan speelt Anderlecht in play-off 1 thuis tegen KV Mechelen. Belangrijk in de strijd om Europees voetbal. En Anderlecht moet het de rest van de play-offs zonder aanvaller Michailo Cvetkovic doen. Hij is 3 weken geschorst voor zijn rode kaart tegen AA Gent. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en koelt het af tot minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.

0: De prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Q Foute Radio. Proud.

0: Kijk waar sneeuw op nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
2: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
1: Bijna de helft verwacht dat onze inzending Isila ergens onderaan zal eindigen in de finale van morgen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. Iran laat meer schepen door de straat van Hormuz varen. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De voorbije 24 uur kregen zeker 30 schepen groen licht. De zeestraat was sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten afgesloten. Voor de blokkade passeerde daar zeker een vijfde van de wereldwijde handel in olie en gas. En Amerikaans president Donald Trump waarschuwt Taiwan om de onafhankelijkheid niet uit te roepen. Ook al geeft de VS haar steun. Dat zei Trump in een interview met Fox News. China wil Taiwan weer inlijven en vraagt dat de VS stopt met wapens te leveren. Maar Trump overweegt net een nieuwe levering voor 12 miljard euro. Hij zegt wel dat hij geen zin heeft om mee oorlog te gaan voeren tegen China. Vanavond en vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

0: Q Music.
1: Let's go to

0: Radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt-het-vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden gisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in brand. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Quintin is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Annick de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
2: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dan zijn dat natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
1: Vorig jaar ging het in totaal om bijna 3,7 miljoen euro. Politie en parquet onderzoeken een zware vechtpartij gisteravond tijdens de Prezesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Ook toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een ere gouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. En op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte vanmorgen in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens zo'n 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.

0: Sport Radio. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht. Maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Aniek de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
2: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dan zijn dat natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
1: Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. En in play-off 2 van ons voetbal heeft oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.

0: Fout Radio.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

0: Foute Radio. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. Er komt een tribunaal voor de misdaden tegen Oekraïne. Dat is een speciale rechtbank binnen de Raad van Europa. De EU en 36 landen hebben dat goedgekeurd. Bedoeling is om Rusland op die manier verantwoordelijk te kunnen houden voor mogelijke oorlogsmisdaden. Waar en wanneer het tribunaal echt opgericht wordt, is nog niet duidelijk. Hevige regenbuien en stormweer verergeren de droogte. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Bij felle regen krijgt de droge aarde niet de kans om al dat water op te nemen, waardoor veel water gewoon wegstroomt en verdampt en de aarde dus verder uitdroogt. Door de opwarming van de aarde krijgen we al maar vaker te maken met korte, maar hevige buien. In play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.

чувством веры в целостолитие.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.